op de grazige weiden, langs wilde rozenstruiken en koeienkuddes. Het koren op de akkers groet me buigend, de korenbloemen lachen me toe. De zon

Canal Sud, la radio libre, la radio libre, la radio libre, la radio libre, Canal Sud.